op je lekker, het verlees. Op het meer moest nu te klaren, dat ik kees. Je probeert het te accepteren zoals het is.